0: Het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun twee huidige zetels. De overige zes zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to...
12: iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
6: Get ready.
4: iTunes Radio.
7: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Een beetje van Boy George, dus de Culture Club met de War Song. Welkom muziek, vrienden en vriendinnen. Weer twee uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Wel, deze hoor je eens voorbij komen. De derde plaats

gewoon Caramel zeggen. Dat was een klein hitje. Toch al, nou, misschien wel best wel behoorlijk hit. Ik weet eigenlijk niet meer. September 1900, wat zal het geweest zijn? 1986 met Sally. En daarvoor draaiden we ook nog het fijne singeltje van... Ja, voor wie ook alweer? Ik heb de verkeerde playlist voor me. Van The Cure natuurlijk, 1980 met The Forest. En dit komt van het album Going Dead for a Living.

Met de Bob Marley en de Wailers stond op het toenmalige album Exodus. Wat ook in 1977 werd uitgebracht. En het liedje heette Wait in Vain. En daarvoor gedraaid in de bonus. Vision hier met John Watts. Die schreef het nummer Room Service. Opvolger destijds van So Long. En dit is Carly Simon.

Radio. En vorige week stond ze op 2 in de vijfde week. En wat stond er nog meer in de top 3? In de lijst van 26 september 1981. De dames domineerden de top 3 een beetje. Nummer 2 is vorige week op 1. Uit de bekende weer James Bond film. Het thema daarvan in de zevende week. For Your Eyes Only van China Easton. En nummer 3 stond vorige week op 11. In de derde week de vriendinnetjes van Barry White. En die dames heten Love Unlimited. En het liedje heette I'm So Glad That I'm To Be A Woman. I'm So Glad To Be A Woman inderdaad heet het. En wat stonden nog meer voor aardige plaatjes in de top 10? Onder andere Green Door van Shaking Stevens op nummer 5. PS van de Dolly Dots op 6. Start Me Up van de Rolling Stones op 9. En op de tiende plaats stond Hands Up, Give Me Your Hand van Ottawa. Best wel een aardige top 3 was het. En voor Anita Meijer draaiden we eens een keertje voor de verandering de lange versie van Carly Simon. Inderdaad uit de film Soup for One. De film zal weer floppen, de soundtrack zal wel aardig doen. En Carly Simon zong het in ieder geval met Why. En dit is Prince met zijn grote vriendin China Easton.

Name. In de jaren 80 scoorden ze in Engeland en Amerika. En natuurlijk een klein beetje in Nederland ook wat hits. Allemaal met You Can Do Magic. En deze The Border kwam op 27 augustus 1983 binnen. Zou 5 weken in de top 40 verblijven. En de hoogste bereikte positie was nummer 24 hier in Nederland. En daarvoor gedraaid Prince en China Easter in the Revolution met You Got To Look uit 1988. Toen we dan 1982 met Kid Creole en de Coconuts. En ze zingen over de Stool Pigeon.

Depeche Mode? Nee, niet helemaal niet Depeche Mode. New Order, 1988, september 1988. Zal niet zo'n groot hit worden, helaas. 14e plaats, 7 weken in de top 40. En dat kwam op 19 september 19. Nou, wat zei ik nou? 88? Nou, het moet dus 87 zijn. Maar dat maakt allemaal niet uit. Daarvoor draaiden we op de Wee Papa Go. We hebben samen met Two Men en een drum machine. En die bestonden uit David Steele en Andy Cox. En die zaten vroeger in de Final Cannibals. En daarvoor weer bij de Beat. Mooi ska-groepje was dat. En als eerste hadden we Kick Viol en de Coconuts uit 82. Met Stool Pigeon. Laatst is van Debarge, de familie Debarge.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Tipparadeplaat in week 39 van 1984 zou helaas niet verder komen dan een tipparade, want kwam op 29 september binnen. 1984, 7 weken, of 7 als hoogste bereikte positie, 6 weken moet ik zeggen, stond hij in de tipparade. En daarna ging het singeltje Roemloos voor 2,95 in de uitverkoopbak, waar ik hem dan weer uithaalde. Zo verzamelde ik vroeger mijn singeltjes, hè? Alles uit de uitverkoopbak. Tweede plaat van het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Van Wolf McDonald samen met Bill Withers in The Name of Love. En als eerste draaiden we de disco uit 1988, was ook in dat jaar in week 39 de Rosparadeplaat. Mark Anthony hoorde je met 1919 Main Street. En als laatste van het eerste uur hoorde je ook nog de familie The Barge. Met natuurlijk on the lead vocals L.D. Barge en het liedje heette All This Love. Welke muziek, vrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze van Out of Noise. The Out of Noise uit 1986 samen met Max Headroom. En het gaat over paranoia of zoiets dergelijks. En dat allemaal hierbij.
1: Remember, Revival of the 80s.
2: Am I dreaming?
3: No.
2: What am I doing? Talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door? A door?
2: Swing doors, huh?
3: Look, look, look.

Een liedje heet The Lost in Emotion. In Nederland moesten we met From Head to Toe doen. En die vond ik best ook wel aardig, hoor. Maar deze hoor je echt nooit op de Nederlandse radio. Dus gedraaid hier bij Club Remember. Lisa en Curl Jam met Lost in Emotion.

Drie weken stond hij daarin. Hoogst bereikte positie nummer 17 kwam op 5 september binnen. Met dat opzienbarende videoclipje van die twee dames die een beetje een kussenvecht aan het houden zijn. Zullen we het maar er even op houden. Joanne.

instrumentale versie, maar dit keer draaiden we maar eens een keer de vocale versie van Space Monkey. En het liedje heette Can't Stop Running. Stort plaats inderdaad week 39 in 1983. Elke avond rond 6:30 te beluisteren bij de NOS. Bij de avondspits met Frits Spits.

Die zingen van het album. Van de soundtrack. Mad Max Beyond Thunderdome heette dat dan. En Tina Turner had er in september 1985 een behoorlijke hit mee met We Don't Need Another Hero.

weten. Een liedje van zit tot 1980 inderdaad van Nick Hall en Hop on the Bus. Oh, verkeerde dingetje eens even goed zetten. Anders gaat het niet goed komen. Deze dan maar. Hop on the Bus van Nick Hall. En daarvoor draaiden we Depeche Mode over het spelletje van Master and Servant. Had waarschijnlijk iets met SM te maken. Nou ja, dat kun je dan bedrijven. Daarna met de bus vluchten. Wil ik maar zeggen, uit 1984, september 84. Depeche Mode met de Master and Servant. En daarvoor draaiden we van een jaartje eerder. Uit 1983 inderdaad, de elektrische periode van Herbie Hancock. En het heette Rockets. En alles kan je terugluisteren via de Mistcloud. Mistcloud.com/clubremember80. Daar vind je heel wat afleveringen terug inmiddels. En

0: Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
3: Omdat je juist meer wil voelen.
5: Ja, gezellig.
2: Hallo. Met 24 uur per dag. Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
3: Knallen
2: uit je speakers.
3: De deugdering!
6: Altijd op de beste!
3: Oh, wat spooky sound!
7: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis!
3: Hallo!
8: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
9: Nummer 15.

0: 30. Tip 30.
1: Met de laatste 14 kanshebbers voor de Net op 40. Want je hoorde zojuist op 15 van 22 een van de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 alarmdesk van volgende week. 2 weken plus 7 uit België. You did and you did not sign up for this. Op 16 van 23 in de derde week uit Nederland uit beste zangers Busy en Anne. Oorspronkelijk van Clouseau in 1989. Evenals de nummer 22 van 28 in de tweede week uit Nederland. Yves Berendsen en Verlangen. En dat brengt ons bij de administratie. De Net op 40 tip 30, jaargang 3, week 39. De eerste officiële reguliere herfsteditie 25-9, 25 september 2026. Aflevering 119 onder een speech van Arnold Over.

0: Europese, 1 Italiaanse, Braziliaanse, Canadese en Europese productie. 10 Nederlands-Vlaamstalige opname. We hebben 4 oude speciale aanbiedingen. Geen enkele zakker of zittenblijver. Wel 14 stijgers in de lijst. 6 verse noteringen. En ook verdwenen platen uiteraard. Want anders dan zouden we het getal 30 nooit rond kunnen krijgen, toch?
1: De tweede uit de 30.
0: Dat zijn de 6 volgende. Vorige week op 19.

0: was de top 3 uit de top 30 van vorige week.
1: Toen in die top 3 genoteerd op nummer 3. Eigenlijk heb je min of meer al gehoord, behalve deze dan. Dus 10 van de 13 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Cats.

0: Al een speciale aanbieding. Ella Langley en Chills in Texas. Eerst 14 van 20 plus 6 in de tweede week uit Canada. De nieuwe speciale aanbieding. Nickelback en Leave Me Behind.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.

0: een succes heeft ze in de Verenigde Staten van Amerika en Nederland en België volgen uiteraard. Vorige week op 18, deze week op 13. 4 weken voor deze speciale aanwending van de afgelopen week. Plus 5 Ella Langley hoorde je en Chisholm, Texas. Dan 14 van 20 plus 6 in de tweede week uit Canada. De speciale aanwending voor de komende week. Nickelback en Leave Me Behind. Dit is hem, de net op 40 tip 30 de lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders al hadden bestaan. Onder een speech van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is aflevering 119 alweer. Het is jaargang 3, week 39. 25 september 2026. Met straks op 11 plus 6 van 17. In de derde week uit Nederland. Snelle en plaatsdelict. Daarvoor nummer 12 van 15 plus 3 in de zesde week uit België. Bart Vonke. En als ik een zoon had.
1: Nummer 12.

0: Leeft tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Op weg naar de nieuwe Net op 40 tip 30 alarmdisc voor de komende week. Dit is hem, de Net op 40 tip 30, jaargang 3, week 39. 25-9, 25 september, de allereerste officiële herfsteditie van 2026. Aflevering 119, onder auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cor Hewels. Op 20 van 30 plus 10 in de tweede week uit het Verenigd Koninkrijk. Een van de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 tip 30 alarmdisc voor volgende week, de week daarna dus. Amy Winehouse en Tears Dry, de alternative demo. 19, de zesde en hoogste verse notering uit het Verenigd Koninkrijk. Take That and Feel My Love, tezamen met Michael Patrick Kelly. Dan op 18 van 25 plus 7, de tweede week uit België. Lina de Douw en Schaduw van Jezelf. 17 van 21 plus 4, de vijfde week uit België. Christophe, Ik Geloof Nog in Mijn Dromen. 16 van 23 plus 7 in de derde week uit Nederland. Uit Beste Zangers Busy en Anne. 15 van 22 plus 7, de tweede week. Een van de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Judith en You Did Not Sign Up For This. 14 plus 6 van 20 in de tweede week uit Canada. De speciale aanbieding voor komende week. Nickelback en Leave Me Behind. 13 van 18 plus 5 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. De speciale aanbieding van afgelopen week. Ella Limley en Chills in Texas. 12 van 15 plus 3 in de zesde week uit België. Bart Vonke, Als Ik Een Zoon Had. En 11 van 17 plus 6 in de derde week uit Nederland. Snelle en Plaats Delict. Dit zijn de laatste 10 tips van deze Net op 40 tip 30. 6 weken de lijst plus 3. Vorige week 13, nu 10. Marshmallow en Kelsey Ballerini. En Another Drink.
2: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
3: Nummer 10.

0: iTurn Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: De wind waait guur. Het regent dat het giet.
3: Weer of geen weer.
2: Gelukkig is er de mooiste muziek.
4: Nummer 8.

De Nederlandse Ronde Running Away is de nieuwe single. Dit is nog Oh My God. En die doet het wel erg goed hoor. Misschien wel net op 40 alarmdisc van volgende week. Net op 40 tip 30 alarmdisc mag je ook zeggen. Gaat van 12 naar nummer 7 in de vierde week. En waarom zeg ik dat? Uit Nederland afkomstig overigens. Omdat je hier ook je stem op kunt uitbrengen. Voor de net op 40 tip 30 alarmdisc van volgende week. 8 van 10 ervoor. Plus 2 in de zesde week. Uit Brazilië. Kygo en Max McDown. En Take Me Back. Op 5 zometeen. Van 8 plus 3 in de vijfde week uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. En dit is nummer 6. 1 plaats omhoog in de 7 weken uit Nederland. Gaat hij volgende week sneuvelen van Dikhout. Wat er morgen komt is de nummer 6 uit de net top 40 tip 30 van deze week.

zometeen de nieuwe Net op 40, tip 30, alarmdisc voor deze week. Eerst een overzichtje van de bovenste beste 10 van de Net op 40, tip 30. Het is jaargang 3, week 39, de eerste officiële reguliere herfsteditie onder auspiciën van Arnold Overhaart. 25 september 2026, aflevering 119, net op 10 van 13 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmallow en Kelsey Ballerini en Another Drink. Op 9 van 16 plus 7 de vierde week uit Nederland, Salmje en Feels Part 2. 8 van 10 plus 2 in de zesde week uit Brazilië, Cargo featuring Max McNone en Take Me Back. Op 7 van 12 plus 5 in de vierde week uit Nederland, Rondé en Oh My God. En dat is een van de mogelijke platen waar je op kunt stemmen voor de Net op 40 tip 30 alarmdisc van volgende week. 6 van 7 plus 1 in de zevende week uit Nederland van Dick Hout, Wat Er Morgen Komt. Nummer 5 van 8 in de vijfde week plus 3 uit Europa, Just featuring Sam Harper en Just a Little. 4 plus 1 van 5 in de zevende week uit Nederland, Anton, de enige op 3 met een tafel van 3 van 6. 3 plaatsen gestegen dus in de vierde week uit Nederland. De speciale aanbieding van een tijdje terug, Direct My Friend. 2 plus 1 van 3 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Allemaal speciale aanbieding voor Cat's Eye and Animal. En dit is de nieuwe Net op 40 tip 30 alarmdisc van 14 gekomen. Plus 13 in de derde week uit Italië. Laura Pausini en Siamo Soli nel Immenso Monte Che. Als je het zo goed uitspreekt.

0: er natuurlijk allemaal om. Dit is hem, de bovenste beste, de nummer 1, de net op 40 tip 30 alarmdisc van 14 plus 13 in de derde week. Uit Italië, Laura Pausini en Siamo Soli nel immenso Wunder che se. Tot zometeen in de net op 40.
1: Nummer 1.
2: En dit is de net op 40 nieuwe alarmdisc.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Phil Fern en Galaxy. Dat is weer in de 12-inch uitvoering van met Dancing Tide. En zo pas grote hits gaan hebben een jaartje later in 1984 met What Do I Do? And Everybody's Laughing. Die maxi singles heb ik ook nog ergens liggen. Ga ik binnenkort voor je zoeken. En voor alle zekerheid maar even digitaliseren, want je weet dat mooi met nooit met het oude vinyl. Maar wat een fijne begin. Mooie muziekstak van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Jerry Butler staat op de lijst. Otis Clay, Misha Paris. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Mensen blijven nog even 1983 hangen.

Now, then and forever. Hoor je My Promise voorbij komen hier bij de Soul & Dance Classics bij Enschede 105.1 FM. En natuurlijk iTunes Radio en daarvoor nog gedraaid. De piepjongen, Bobby Brown, die hoorde je. Een nieuwe edition uit 1983. En het heette Candy Girl. Nou, dat is een fijne Sigma Sound Classic. Natuurlijk opgenomen in die beroemde Sigma Sound Studios te Philadelphia. Onder productionele leidingen uiteraard weer van Kenny Gamble en Leon Huff, Jerry Butler

0: House of Motown bij The Temptations. Dat is even geproduceerd door Norman Whitfield van het beroemde album Masterpiece. Uit 1973, The Undisputed Truth. Hij had ook een versie van gemaakt, maar persoonlijk vind ik dat toch een stuk minder hoor.
1: Well, well.
0: En daarvoor gedraaid, The Funny Sound. Uit 1978 van Jerry Butler.

in Silk and Steel. Nog een keer. Oh nee, ik kwam niet meer. Maar wat een goede plaat is het zeggen. Je wordt nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij iTurn Radio. En Enschede 105.1 FM. Daarvoor nog gedraaid Jonathan Butler. En 86 met Baby Please Don't Take It, Need Your Love. En we begonnen met

73 van Blue Magic. Geproduceerd door andere Norman Harris van The Tramps. En wie er nog meer aan mee? Bobby Eiley en Vinnie Barrett, die schreven het. En het werd in 1976 nog een keertje dunnetjes over gedaan door een Barry Biggs en een reggae uitvoering. Ook echt mooi, maar niet zo geschikt voor dit programma. De Sideshow hoorde je van Blue Magic en daarvoor nog gedraaid. Kliek met Stop Dogging Me Around. Alles terugluisteren kan via de Mixcloud. Mixcloud.com/soul-and-dance-classics. En join ons op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/soul-and-dance-classics.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: iTunes Radio.
5: iTunes
6: Radio.
5: Now.
6: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
7: Get ready.
4: iTunes Radio.